sexy people.

Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first

0: nooit man, geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Hey. Oh.

0: This is Galaxy Radio.
1: Smurf.
2: Big Brr. I'm back from Take me out,

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: We are Galaxy.
17: Please wake up. Please wake up. Wake up.
18: This is A Boogie with the Hoodie.
19: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
20: Bless up, it's DJ Khaled.
21: What's up, guys? This is Post Malone.
22: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
23: It's Young Dub.
24: Hi, it's Lil Nas X.
16: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
25: Top of the morning time.
0: This is where the biggest stars come to play.
2: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: We are
14: hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
18: It's a new day.
19: I'm up early, I'm never late.
17: This is Galaxy.
20: What's up? It's Lil TJ.
21: What's up? It's 21 Savage.
22: It's Vito, baby.
23: What's up? What's up? What's happening?
24: What's up? It's Smoke.
25: What up? It's your boy Lil Durk.
26: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
27: T.I., man. You understand that?
17: We are Galaxy.
19: Keep it lit in the new day.
28: 7 o'clock energy. What up?
29: Yeah.
30: 3, 2, 1. Listen.
31: Turn it up.
32: Let's go.
0: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
28: That's right, the stars with the biggest bangers. Hello, welcome to the 7 o'clock energy. Richie Sal, Sonic, you on the check-in with you. Hey, man, some Jonah Frazier's coming through with I Need Your Love. But first, though, Dave and Tim's coming through and hit you with that Rain Dance.

crazy juice. In control of many, like I am.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
10: We are
15: hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
5: We are Galaxy.
18: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
19: It's Tiger. Non-stop hip hop.
20: Me, myself, 1/3, Quavo.
21: This is Travis Scott.
22: Let him know.
23: Migos in the building.
24: What up, it's your boy DJ Mustard.
25: Hey, yo, this is Cardi B.
26: What's up, this is LMA.
27: Turn it up, this is Future.
5: We are Galaxy.
18: Brand new day, day, day, brand new day with my crew, with my crew.
5: The number one in hip hop and R&B.
28: Top of the morning, Tia. Let's get you on more stage for hip hop and R&B.
2: And now, back to the Galaxy Morning Marathon.
29: Turn it up a notch and get up. The vibe and bass and rhythm.
30: Let's go!
2: Here are Richie Styles and Tony Q.
28: That's right, Richie Styles and Tony Q on the 8 o'clock. Go, go, go, go, go. KM is on the check-in with Numetane. That's on the way for you. But first, though, the beautiful Thames is coming through with Love Me JJ. Good morning, time!
31: Tell me when to say Love Me JJ.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Barry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are.
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: That's right. It's 9 o'clock energy, boy.
2: This is where the biggest stars come to play.
15: Everybody's here.
2: We are Galaxy Radio.
14: That's right, we are Galaxy Radio. Your number one station for hip-hop and R&B. Richie Styles on a check-in with you. It's 9 o'clock. Hello, good morning, of course. Idali's on the way with the Nooit Echt Van Mij. But first, the beautiful Arrow Star with Where Do We Go? Yes, that sometimes is the question. Where do we go? Where do we go? Where do we go? I don't know.
16: This is the number one in hip-hop and R&B.
17: Here we go once again.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Hasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop.
2: Stay tapped in.
3: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké. Okay.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu in de bioscoop.
5: We are
3: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
3: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
13: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Goedemorgen. Na een weekendje weg kan ik er weer fris en fruitig tegenaan. Herken je waarschijnlijk wel wanneer je even weg bent geweest. Dan ben je weer een soort van nieuw persoon. Al moet ik zeggen, mijn weekendje weg. Ik was er bijna niet meer geweest. Je hoort zometeen wat daar gebeurd is.
13: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.
14: Het ging dus bijna mis afgelopen weekend en ik ga je zo meteen vertellen wat daar precies gebeurd is. Maar ik had bijna geen radio meer kunnen maken. Ja, hoor dat zo meteen dus. Eerst nog Dior, No Games hoor je zo meteen. En Era Star ga je nu horen, Kamas. Even mijn lievelingstracks die je gaat horen hier. Heerlijk, Galaxy Radio in the morning.

0: No Games, Dior bij Galaxy Radio. Nou, No Games was misschien van mij al bijna werkelijkheid, want het ging afgelopen weekend bijna mis. Ik was een weekendje naar Oostenrijk, wat een hele mooie plek is trouwens, ik kan het je aanraden. Maar bij de Airbnb bijna aangekomen, ging het daar in de bergen bijna mis. Hoor je zo meteen. Eerst nog, Tony Braxton.
1: Galaxy Dot Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ear.

Ja, ik was er bijna niet meer geweest om jou vandaag door je werkdag heen te helpen, want mijn weekendje weg ging bijna anders dan gepland en ik ga het je nu uitleggen. Ik had dus een weekendje weggeboekt met mijn vriendin samen in Oostenrijk. Appartementje geboekt in de bergen. Inchecken kon tussen 3 uur 's middags en 11 uur 's avonds, maar de host van het appartement die reageerde maar niet. Uiteindelijk kregen we gelukkig wel een locatie doorgestuurd, die hadden we sowieso al gekregen. Maar berichten sturen, contact proberen te krijgen, we kregen niks terug. Maar we zijn maar gewoon gaan rijden en op een bepaald punt stuurt de navigatie ons een bergweg op, waarvan je eigenlijk al meteen dacht, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Pikken donker, super smal, nauwelijks omheining langs de afgrond en gewoon echt gevaarlijk om daar in het donker te gaan rijden. Het vreemde was, volgens de navigatie moesten we nog iets van 1,5 uur verder die berg op. Maar bij iedere tegenligger moest ik aan de kant en stonden de wielen bijna op de afgrond. En toen begon er mij een gevoel te komen, hier klopt iets niet, want 1,5 uur zo'n berg op, zonder omheining en zonder verlichting, daar moet iets aan de hand zijn. Er moeten volgens mij ook gewoon andere wegen zijn. Het was gewoon niet logisch. En ondertussen reageerde die host ook steeds maar niet. Dus op een bepaald punt zei mijn vriendin, laten we omdraaien. Dit gaan we niet doen. We gaan een andere plek zoeken om daar lekker te slapen. En we kijken morgen wel weer. En tot de dag van vandaag weet ik eigenlijk niet wat daar precies gebeurd is. Maar we hebben nooit meer iets gehoord van die host. Dus waarschijnlijk zijn wij volledig opgelicht. En de partij die daarover ging, die weet het ook niet. Die heeft de host ook gebeld en gezegd, we horen steeds maar niks van ze. Dus de volgende keer moet je maar gewoon even iets eerder bellen. Nou, ik dacht het dus mooi niet. Want volgens mij gaat het daar iets fout en ben ik gewoon volledig opgelicht. En dan kan een belletje misschien wel helpen. Maar als niemand daarop reageert, dan gaat het volgens mij mis. Maar goed, ik krijg dus sowieso nog een staartje. We zijn dus naar beneden gereden en hebben lekker in de stad geslapen. Daarom zou ik nu gaan draaien. Burna Boy, City Boys bij Galaxy Radio. Let's go. Hey, what's up?

0: Een banger uit 2007. Shady Plays, T-Pain, hoor je ervoor. Die is City Boys, Burner Boy. Zometeen gaan we weer in die throwbacks naar Hail Mary. Ga je horen, Tupac bij Galaxy Radio. En Dre komt er nog aan. En straks dus een, die nieuwe track van Ronnie Flex en Lil Kleine. Die je zometeen gaat horen. Maar ik wil ook van jou weten wat jouw favoriete track is. En die kan je zometeen gaan aanvragen en ik ga je zometeen uitleggen hoe dat precies werkt.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey,

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We out here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om, je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar.
3: This is the
2: en,
3: shit.
2: En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
4: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
5: Nee, het zou er moeten nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen hoor.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi

0: Love Me Not, daarvoor die Smaak Naar Water, Ronnie Flex en Lil Kleine. Die track is trouwens heerlijk. Dat vind ik een heerlijke track. Ja, daar ben ik... Kijk, ik ben al wat ouder. Ik ben nu 34. Dan zou je denken, nieuwe muziek, daar ben je minder mee bezig. Maar niets is minder waar, want die track is heerlijk. Smaak Naar Water, hoor je dus. Zometeen nog meer tracks die jij mag doorsturen. En ja, stuur maar door, zou ik zeggen. 085-029-4x2.
1: We are your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat een woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
8: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
9: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio om jou je werkdag door te helpen richting het weekend, richting die vrij Mibo. Straks dus lekker hopelijk voor jou misschien een borreltje pakken op de vrijdag. Voor het zover is ga ik je nog helpen met een hele hoop muziek. En je mag hem zometeen ook nog zelf doorsturen. Hoor je zometeen.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
10: Zometeen Dan Tolliver naar Pongo hier bij Galaxy Radio. Russian.

Daan Zalver hoorde je Secondhand hier bij Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou wat jouw favoriete working track is. En jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. De meeste aanvragen die je krijgt via de Galaxy Hotline voor de lievelingstrack, jouw favoriete working track, zijn meestal throwbacks. En dat zijn meestal ook Zero's tracks, aangezien de Zero's weer helemaal terug zijn. En die, ja, misschien vraagt het jou een, geeft het jou een soort van nostalgisch gevoel om dat weer te luisteren. Maar deze keer gaan we terug naar de jaren 90, begin jaren 90 zelfs, waarop ik zelf nog maar 1 jaar was, 1993 hier bij Galaxy Radio. Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Een echte throwback. From your car radio to your phone. Everywhere we go. Go! Download the free Galaxy Radio app. You get it anywhere. And keep the music going. Like a moth to a flame.

0: Ghana hoor je bij Galaxy Radio. Daarvoor die Janet Jackson, That's the Way Love Goes in de throwbacks. En dus aanvraag door jou voor jouw favoriete working track. Zometeen nog een keer naar 1992. The Far Side komt eraan. Running naar Gucci Mane. I get the bag.
1: We are Galaxy.

0: Hij is Flex, hoor die bij Galaxy Radio. Zometeen een artiestengroep die je kent uit de Zero's. Maar van de vader van een van de leden manager was. En hij er ook wel voor zorgde dat op een gegeven moment die groep echt wel groot werd. Maar ook de individuele artiest die daaruit voortkwam. Hoor je zometeen naar Olivia Dean, Man I Need.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Ja, ik ben hier. Ja, ook. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Sugar.
2: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
3: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
3: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
4: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
5: Wat was je van plan dan?
3: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu in de bioscoop. This
8: Yo, what up?
0: Is what your favorite station sounds like.
9: What's up? It's Lil Baby.
10: Yeah, Future.
11: Hey, what it do? It's Jacquees.
12: Get in the hole again.
0: Galaxy Radio.
13: Drop the music.
14: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
15: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
15: Where the biggest stars come to play.
16: Galaxy.
17: Hold on. Wait.
18: This is where the biggest stars come to play.
19: This is Chris Brown and you're listening.

0: independent woman Destiny's Child van de vader van Beyoncé dus de manager was. Die ook de groep tot een grotere hoogte tilde. En op die manier werden ze steeds meer populair. Zometeen Die Trying Party Next Door. Gaan we zometeen richting de lunchbreak mix. Waar Sydney Kwekker voor je klaar staat. Om jouw lunchpauze iets meer energie te geven. Eerst nog Hit Me Up. Galaxy Radio.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: make it worse. Party Next Door, daar betaal je dus zo'n $300,000 voor als je die wilt boeken voor een optreden of een concert. Waar je voor Drake bijvoorbeeld 1 tot 6 miljoen betaalt als je hem wilt boeken. Dan zou ik toch voor Party Next Door gaan, maar ja, zoveel geld. Misschien moet je ze tegelijk boeken, dan krijg je misschien wel een korting. Maar goed. Hey, zometeen een lunchbreak mix. Sydney Gregor en ik ben er morgen weer van 10 tot 12 uur. Tot morgen.
1: We are. This right here. We're station for hip-hop, afro and R&B. We are Galaxy. Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: Break on it. Soldier.
1: She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clout, riding around town with this strap on my lap. Ooh, yo, she make it clout. I'm tryna grab and then hit from the back. Tell her drop it down, cause I like that. After I hit, then I be right back. I'm walking the club and whip out the rack. I'm blowing on gas, she doing her dance. She making it clout, I'ma have a heart attack. I'm walking the club and I'm making it rain with no stacks. She drop it to the ground, she know that it fat. I run through that sap and I thump through them racks. I whip her that dope, but I'm fresh out the trap. Clout, clout, she make it clout, clout, clout. I hit from the back, walk in the club and I thump through them racks. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it ooh. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it yeah, yeah. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout, clout. She make it clout, clout.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 12. PM.
9: Dit is de Galaxy News Update. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: The city clocked in. Yeah.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
13: Keep it loud.
14: We are Galaxy Radio.
15: Sugar.
16: Wat is er gebeurd?
17: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
18: What the fuck was je?
17: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
17: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
17: Nu, in de bioscoop.
14: We are...
19: Hey.
14: Turn up Galaxy Radio.
20: Dropping hip-hop.
14: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
8: Galaxy.
21: Bring the beat back.
22: It's going down now.
23: We back inside the hip hop.
24: Back.
25: Let's drop more hip hop and R&B.
8: We are Galaxy.
25: You know.
8: The number one for hip hop and R&B.
14: Hey. The city clocked in.
26: Get over my DJ.
14: Let's go. DJ Sydney Gregor is serving you the biggest hip-hop, afro, and dance hall bangers. This is the Galaxy Lunch Break Mix.
3: Take all the stars right now.
25: Right now.
14: Every weekday from 12 till 1.
5: Only here on Galaxy Radio.

0: Radio. Mr. Hill.
1: On FM, DAB, online and on our free radio app.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
4: Nee.
3: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
4: Nee, zeker niet.
3: Een bruine fruitschaal is gewoon...
4: Ja, ook een
3: beetje mosterd erbij.
5: Hij gauw ze, vertel het eens even.
3: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je, en dat soort dingen allemaal.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
1: The Real African Vibe.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: Hey, yo, everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
9: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Voor minister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: We are
14: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
18: Back inside that hip hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. To the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Nieuwsbaum in ice.
2: Is het niet de taak van de ouders om te zeggen van joh, je mag het jou.
3: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
2: Jawel.
3: Ja?
2: Ja, ik wel.
3: Dus wanneer mama zegt, naar bed, Daniel, dan ga je gewoon op tijd naar bed.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel in ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow
6: us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
5: us on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 2 p.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, pasen, chanukka, diwali of holy pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties. 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
12: Keep it loud.
13: We are Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Tina, dit was niet jouw schuld.
15: Nu in de bioscoop.
13: We are.
16: Hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
19: We back.
0: Rolling 10 joints in a row.
5: Do it.
10: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
2: Light them up.

Galaxy. This is a Galaxy Throwback.

0: fabulous.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, jongens.
5: Kom binnen, mannen.
3: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
6: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
7: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
8: Drop the music.
9: Turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
7: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
7: Where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 PM.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van €320 naar €330. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Poerumfeest of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: Back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

0: this on.
1: We are Galaxy.
0: Galaxy. Come on.
2: Hey, what's up? This is SZA.
3: It's your boy Lil Durk.
4: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy. Galaxy. Galaxy.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
6: Jacques Chirac.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
0: Chaos to the max.
2: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaam in ice.
3: Hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken. Hè? We zitten
4: hier niet. Heb jij een spraakgebrek vandaag of zo?
3: Hoezo?
4: Is dat gecrurt of zo?
3: Nou, ik ga nu terugluisteren.
2: Kan het nog gekker?
0: Daniel en ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
5: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
0: These are the bangers on

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd netnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: En goedemiddag. Het is 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes voor je eerste werkdag van deze week zitten er bijna op. Je mag zo meteen naar huis toe. Ik ga je door de avondspits heen loodsen met lekkere pokoes. Ik heb zo meteen Idali voor je klaar liggen. Ook Frenna komt eraan met Coca Body. Maar laten we aftrappen met Lil Baby. Zijn nieuwe heet Dead Fresh.
9: Are we having fun today?
6: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it.

Lil Baby, oftewel Kleine Baby, oftewel Lil Baby. Je hoorde Danny Lee hier op Galaxy. Idali daarvoor, Nooit Echt Voor Mij. En daarvoor de echte Lil Baby met That Fresh. Dat is zijn nieuwe single. Het is 4 uur geweest, tot 7 uur. Bars B op Galaxy. Ik mag je door de avondspits heen loodsen. Gaan de lijnen weer open gooien op 085 029 4x2. 085 029 4x2. Ja, 4 uur geweest, hè? Dat gaat snel, hè? Zo'n eerste werkdag van deze week. En dat de tijd snel gaat, dat merkte ik vanochtend, want het was gewoon donker toen ik opstond. Dat heb ik lange tijd niet meegemaakt. Althans niet bewust.

0: Tea met Mariah the Scientist. Je hoorde Sacrifice. Nou, voor Burna Boy, Last Last. LL Cool J met Mama Said Knock You Down. En Frenna was er met Coca Buddy hier op Galaxy. Nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Weinig ouwe hoer en veel muziek in de files. Met er zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Johnny.

0: dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars.

0: Ik wil even met je over een serieus onderwerp spreken. Ja, want het gaat niet zo goed met mij. Ik ben herstellende van een enorme brain error en een lichte hartaanval. Want ik heb vanochtend getankt. En voor het eerst in mijn leven kwam ik boven de 200 euro voor een tank diesel uit. Ik weet nog dat ik een soortgelijke auto een aantal jaren geleden ging rijden. Toen ging er voor 70 euro aan diesel in de tank en dan zat hij echt proppie vol. Maar vandaag boven de 200 euro. Dus ja, ik ben herstellende van een lichte hartaanval. Een shock. En dat in de wetenschap dat in Duitsland bijvoorbeeld de accijnzen met 17 cent per liter naar beneden gaan. Dat de prijzen in België nu op dit moment 60 cent per liter schelen met die van Nederland. Ja, het loont gewoon de moeite om vanuit Utrecht helemaal naar België te rijden. Daar een tijdje in de rij te gaan staan met al die andere Nederlanders die aan het tanken zijn. En dan weer terug te rijden en dan heb je nog winst. Dus, maar 200 euro per liter, jongens. Ik ben in shock. He, serieus, ik ben herstellende. Tot de volgende tankbeurt. En ja, ik weet niet hoe dat gaat aflopen, maar ik denk niet heel goed.
1: Hey. New music first. Yo, hands up. New music now.
2: New feature music on Galaxy Radio.
0: Ik wil er gewoon eigenlijk niet aan denken. Nieuwe muziek hier op Galaxy. Dit is de nieuwe van de Eagles. Die heet Be Happy. En zometeen Dior en Kans met No Games.
3: Maar

Beware of a woman with a broken heart. Big Sean, Lil Wayne en Ginny Aiko. Ja, en wat nog erger is, ik heb het van horen zeggen, een vriend die zei dat tegen me, is een boze ex die dan samenklit met die andere boze ex. Dat ga je als man niet overleven. Ze zeggen wel eens, happy wife, happy life. Big Sean dus en Beware daarvoor Langa en Bottega Langa, die overigens aanstaande donderdag in We In Here te gast is. Tyler, the Creator, was er met I'll Take Care of You. Dior en Kans met No Games en de Eagles' nieuwe single heet Be Happy. En ik spreek je zometeen na vijven.

0: prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Check it, check out the
3: music.
4: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
3: us
6: on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 5 p.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had, wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
10: De nieuwste tunes van eigen bodem.
11: Hey yo, Wout, pas me de AUX.
10: En de hardste freestyles.
12: Let's get it.
10: Dat is Pas de AUX, gepresenteerd door Wout.
13: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
10: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
14: Next up, big time, hè?
15: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
10: Vanaf 7 uur.
16: Foutje, je weet het, hè?
3: We are...
17: Hey.
3: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
3: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
5: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
20: En die neemt je mee tot 7 uur door de maandagavond spits met lekkere muziek. Jeezy en Jay-Z heb ik zo meteen voor je klaar liggen met Seen It All. Ook Raven Lene komt voorbij, Love Me Not. Maar eerst Bad Bunny, DTMF.
21: We right back.
22: Yeah.
21: We right back.
22: Well, okay.
3: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
22: Now let me break it down.
3: We are Galaxy Radio.

Jeezy en Jay-Z hoorden Seen It All. Ja, dat dacht je. En daarvoor Revenant Name met Love Me Not en Bad Bunny was er met DTMF. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Tot 7 uur, Bas B. 085-029-4x2, dat is ons telefoonnummer. Lijnen die staan elke middag wagenwijd voor je open. Ja, en in mijn programma gaat het vaak over de automobilist. Veel van mijn luisteraars die zitten op dit moment namelijk in de auto op weg van een zware werkdag richting een vrije avond. En mocht dat nog niet zo zijn, dan ga je zometeen afscheid mogen nemen van de baas. Zeg maar dat ik gezegd heb dat genoeg is geweest voor vandaag.

0: kabinet plannen om de boetes opnieuw te gaan verhogen in Nederland? Afgewezen. Per 1 januari 2027 zouden namelijk de boetes meestijgen met de inflatie, die echt al hoog is in Nederland. Alleen de juridisch kabinetsadviseur heeft nu gehakt gemaakt van dit voornemen en wil een betere onderbouwing voor het stijgen van de boetes. Je betaalt bijvoorbeeld door roodrijden ongeveer 500 euro. Geen voorrang verlenen gaat je 328 euro kosten. En dan maar even te zwijgen over parkeren op een invalide parkeerplaats, hè? Dat levert je waarschijnlijk de doodstraf op. Dus kijk, iemand mishandelen of gewoon een hele winkel leegstelen, dat zijn lagere boetes dan bijvoorbeeld geen voorrang verlenen. Dus het ligt een beetje scheef in Nederland. De directeur van het Openbaar Ministerie heeft ook al gezegd van ja, dit is niet meer uit te leggen aan de burger. Dit gaat nergens meer over. Dit is alleen maar staatskas spekken. En zelfs de politiek geeft nu toe dat het alleen maar is om de staatskas te spekken. Ja, de rekeningen moeten toch betaald worden, hè? Door ons.
1: This is Galaxy Radio.

0: Lekkere Galaxy Throwback. Bow Down hoorde je van Westside Connection. En daarvoor Olivia Dean met Man I Need uit de RP Top 20 aanstaande zaterdag. Nieuwe lijst tussen 2 en 4 uur met de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Ga ik even met je doornemen wat er vanavond gaat gebeuren op de radio. Zometeen na 7 uur Wout in Pers de Aux. 2 uur lang alleen maar muziek van eigen bodem. De nieuwste Hollandse hip-hop tracks, die krijg je te horen. Vanaf 9 uur zit Wes hier in de studio. Vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G mee de nacht in. Mocht je vannacht dus moeten werken, dan lekker die radio aan laten staan hier op Galaxy. Ik heb zometeen eerst Zijs nog voor je met Bozza. Maar eerst Travis Scott en Franchise.
1: We are Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, afro, and dancehall music.
2: Yeah.

0: Ja, lekkere zomerdag vandaag. Middagtemperatuur 21 graden Celsius. Zon schijnt volop, dus dit soort plaatjes kan zeker nog wel. Eerst zijn we samen met Isadio en Bossa. En daarvoor zat Travis Scott met Franchise. Het WK 2026 was voor Nederland niet zo succesvol. Voor Shakira daarentegen met Burna Boy juist wel. Je hoort ze zo meteen met Dai Dai.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
3: We are here!
2: This is what you missed on We In Here.
4: En een andere vraag, want dat is dat iets wat ik vaak voorbij zie komen en misschien stiekem ook zelf eraan meedoen. Ik moet ook naar jullie twee kijken trouwens.
5: Yeah.
4: Is van dat je iets aan jezelf constateert of bij een ander en dan ga je daar een diagnose over stellen en zeggen dat het is. Hey, je hebt dit trauma of je bent aan het gaslighten. Wat vind je daarvan? Wat moeten we daarmee doen?
5: Nu komt het.
2: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. Only here at Galaxy Radio.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
2: This is what your favorite station sounds like.

Het is nieuw, het is van Sid samen met Blue June. Je hoorde Calling hier op Galaxy. En daarvoor ook nieuw werk van Shakira en Burna Boy met Die Die. Die plaat is hard op weg om nummer 1 te worden in de Airplay Top 20. 085-029-4x2, dat is ons telefoonnummer. Als je plaat wil aanvragen of je wil iets anders kwijt, dan ben je van harte welkom om je te laten horen. Spreek even een boodschap in, stuur even WhatsApp bericht. Je kan op hetzelfde nummer of laat even via de telefoon weten wat je graag zou willen horen. 085-029-4x2. Draai ik Fly Away voor je van Wes Nelson.

0: Ik weet niet of je vanochtend ingetuned was op Galaxy. De Galaxy Morning Marathon met Richie Styles en Tony Q. Daarin opmerkelijke bekentenis. In het huis van Tony Q, geen Drake. Wel, juist Drake door Richie Styles als een van de grootste artiesten werd uitgeroepen. Je hoorde hem samen met Lil Durk en Love Now en Cry Later. Daarvoor Jonne Fraser, I Need Your Love. Izzy SB was er met Colombiana en Wes Nelson met Fly Away. Zometeen na zessen, begin van je vrije maandagavond. Met nog veel meer lekkere muziek en de lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2.
1: From your car radio to your phone.
2: Everywhere we go.
3: Go!
1: Download the free Galaxy Radio app.
3: You get it anywhere.
4: And keep the music going.
5: Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. On feet records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, gold screen flying. Designer win, golden child, you know. When?
6: Weezy out of here.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Hij is aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
19: Bout presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
20: We are
21: hey.
20: Turn up. Galaxy Radio.
21: Dropping hip-hop.
20: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
23: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
24: De Europese gemeenschap heeft Google vandaag een boete opgelegd van 403 miljoen euro. Laten we hopen dat het kabinet zich hierdoor niet laat inspireren, want anders worden de verkeersboetes in Nederland echt helemaal onbetaalbaar. Die kant willen we echt niet op. Hier is Kalani en Fold It.
23: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Een van die artiesten die zijn fama uit te danken heeft aan TikTok. Want zijn AI-gegenereerde versie van deze plaat ging volledig viraal. Je hoorde Move It, Joe. We draaiden de originele versie van Pile. Daarvoor een oudje van Christina Aguilera met Dirty en Vals Bezig met Ding. En Vals Bezig die was afgelopen vrijdag nog in de studio hier bij Galaxy. Bij de Cartier en DNA-show. Een van de gestelde vragen was onder andere: wat is het verschil tussen Vals Bezig 10 jaar geleden en Vals Bezig anno 2026? Wil je daar het antwoord op horen, dan moet je naar onze socials gaan. Op Instagram Galaxy Radio, glxy.radio. En op TikTok glxy.radio. En dan krijg je antwoord op de vraag: wat is het verschil tussen 10 jaar en nu bij Vals Bezig? Hey, zometeen Lil Mosey en Gunna hier op Galaxy.
1: Y'all rockin' with DJ Skeen, Lil B.

0: Kendrick Lamar.
1: In 2025 domineerde hij de hitlijsten. Het is nu een beetje stil omtrent Kendrick, hè? Ja, dat kan wel even zonde, hè? Andere artiesten mag je ook eventjes een plek in de hitlijsten gunnen, natuurlijk. Door de Peekaboo, daarvoor Gunna en Who's Gonna Fuck the Night. En Lil Mosey was er met Try Me. Zometeen op Galaxy, deze banger.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Insecure, baby, give me more, ring my bell with no problems.
2: Chaos to the max.
4: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
2: Nieuwsbomb in ice.
5: Is het niet de taak van de ouders om te zeggen van joh, je mag het jou.
6: Maar eerlijk, was jij zo'n braaf kind vroeger?
5: Jawel.
6: Ja?
5: Ja, ik wel.
6: Dus wanneer mama zegt, naar bed Daniel, dan ga je gewoon op tijd naar bed.
4: Kan het nog gekker?
2: Daniel en ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. These are the bangers on

0: Chowder can hold his own, cause I can roar.
1: Ain't it good, Jimmy?

En hou je hiervan? Luister zaterdagmiddag naar DJ Danny in Flavor in Your Ears. Big Daddy Kane hoorde je en Raw. En daarvoor Joe en Zoe Tram met Te Laat. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Straks na 7 uur muziek van Nederlandse bodem. En dan heb ik het niet over de beste piratenhits, maar goede Nederlandse hip-hop in Pers de Aux met Wouter Paux. En vanavond gooi je de speciale versie namelijk van de single Ring My Bell, die van AIDS. Er is een Nederlandse remix van verschenen, die heet de Dutch Remix. Hoe kan het ook anders, samen met Doughboy, die hoor je vanavond. Maar wij doen nog een keer het origineel tussen aanhalingstekens. Van ja, het origineel is natuurlijk van Anita Ward en dat komt uit de jaren 80. Maar dit is dus de plaat die op dit moment in de Airplay Top 20 staat. Ring My Bell, AIDS.

Giant is Spider. En daarvoor een sampletje van Anita Ward, verwerkt in de nieuwe hit van Age. Dat heette Ring My Bell. En vanavond dus bij Wout de Doughboy versie, de Dutch remix. Ja, de jaren 80, dat is helemaal in, hè? Misschien dat er binnenkort ook wel een remix komt van dit nummer. Dat is vast en zeker ook wel tekst overheen te zetten. Of wat dacht je van deze? Ik denk dat je hier ook wel een beetje iets mee kan. Hey, als je hier wat beats onder zet en zo, hè. En dit sampletje, dat gaat zeker lukken. Of wat dacht je van deze? Ja, iemand die een beetje creatief is, kan hier vast en zeker wel iets leuks van maken. Denk ik. De jaren 80 dus, lang geleden. Maar goed, er werd toen ook hele goede muziek gemaakt. Het is alleen een volledig ander genre. Het genre wat we vooral niet behandelen hier bij Galaxy. Tenzij het natuurlijk verremixed wordt. En dan hoor je het wel.

0: Radio. Net zoals die van AIDS met Ring My Bell. Hey, blijf luisteren. Zometeen Frank Lies uit Frankrijk. La Porte komt eraan. Maar eerst Four Bats en Act Number 4. Fucking You Again.
1: We on.
2: This right here is
1: your station for hip-hop, afro, and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Laporte hier op Galaxy, daarvoor 4Bad met act number 4, fucking you again. Zometeen na 7 uur Wout in Pers de Aux, vanavond vanaf 9 uur Wes op je radio. En om 11 uur neemt Rosa G het stokje over en begeleid je de nacht in Rosa's World. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur, hoi!
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio! Straks na 7 uur, hip-hop van eigen bodem in Paas de Aux, met Wout.
2: Grab your friends, hit the beach.
3: Sweeter than no summertime, guys.
2: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: We are...
9: Hey.
7: Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
12: Wout presenteert Pas de Aux.
13: Een hele goede avond. Welkom, Pas de Aux op Galaxy Radio. Hele toffe show voor jullie. 7 tot 9. Alleen maar Nederlandstalige hip-hop. En we beginnen met de tune. Special.

0: net snus.
1: Pasta House op Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe maandagavondshow. Het is jouw host Wouter Pauks hier in de building. Om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en hiphop van afgelopen weekend en de laatste weken. We trapten de show af met DD's nieuwe single. Want we waren afgelopen week op een bijzondere locatie in Hilversum. Bij 101 Bars in de studio om de Pasta Auks mega sessie op te nemen in de battle tegen Tospul. En DD was daar toevallig ook bij. Dus ja, hij zei van, hey, nieuwe tune. Ik denk, oké, die gaat meteen mee in de radiolijst. Die gaan we draaien voor iedereen die binnen zit. Die tune van DD. Maar voor iedereen die aan het luisteren is, ik heb natuurlijk alles op een rijtje gezet van 7 tot 9. Allemaal Nederlandstalige rap, hip-hop, R&B. Je hoort de beste shit hier. We hebben een nieuwe Pasta Auks freestyle vandaag in de show. Iemand die laatst een sessie kwam crashen en die sowieso nog niet vergeten is in Nederlandse hip-hop. En dat is Cephalini. De Cephalini met bars hier later in de show. Blijf daarvoor luisteren. Maar ja, we hebben natuurlijk heel veel nieuwe heat. En we gaan meteen beginnen met de grootste binnenkomer. Hij gaat straight naar nummer 1 in alle lijsten. En dan heb ik het over Kulas, Antoon en Boef. De track 100 tranen ga je horen bij Pasta Auks op Galaxy Radio. Enjoy the show.

wat zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

0: 2. Dadelijk heb ik Catnuff, nieuwe single van zijn laatste album, klaarstaan. Maar hey, deze collab, Kevin en Joey AK, Pistache.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is, komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: European dance back to back.
1: Alles samen, we komen samen thuis, net als in gesprek in de auto.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know you.
0: On our free radio app. Download it now. Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
3: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
2: Dat is de B, ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké, dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed. Zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden.

0: and back
1: with more bangers on Galaxy Radio.
2: We break the culture.
0: This is Pass the Aux op Galaxy.
3: Ja, ja, het is weer tijd voor nieuwe muziek hier bij Pass the Aux op Galaxy Radio. Ik heb 5 gloednieuwe tunes achter elkaar voor je. Dadelijk is een hele zeldzame, is een kleine teaser voor de mensen die scherp zijn. Maar nu, Jordi Money met Rare Guy.

You're the money, rare money. You're the money, rare guy. Ja, dit is een nieuwe moela. Samen met Zeldzame. Voor de TikTok-kenners onder ons. Antwoord hoor je bij Pasta Hoax.

0: Pasta House op Galaxy Radio. Moola featuring Zeldzame Antwoord. Ja, dit is een guy. Je moet zeg maar kennis hebben. Wil je hem op een track zetten? En dat gebeurt niet snel, maar Moola doet het. Nu, nieuwe Jojo R. Ambitie.
1: Zit je op je money, kan je stappen maken. Vroeger zat ik op mijn money om het plat te maken. Gaf mijn moeder brieven, maar vergat de aanzichtkaartje.

0: Fez.
1: What's the matter with you? There is no tomorrow. Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some Mickey Mouse nightclub somewhere.
2: Galaxy Radio on FM, digital radio and online.
3: Yes sir, nog meer nieuwe muziek, want uit de BE Freddy Konings heeft een Vlaams belang gedropt. Dus ja man, Freddy Konings door je speakers. Boop, boop.

0: This is Galaxy Radio.
1: You could tell who I am from the hip hop.
0: We are playing your favorite joints all day.
2: Hey, it's an Oak Hill. Ja, ik heb er lekker, oké, Daan, ik heb lekker alles opgemaakt. Ja? Heerlijk, ja. Feestje.

0: moet gewoon werken. Ja. Ik heb het niet verzonnen. Maar ja, luister eens. De combinatie van geld uitgeven en niet werken is nog nooit de goede geweest.
1: Ja, en dat klopt. Dat was een tune van Lassa's nieuwe album Santé, afgelopen vrijdag gedropt. Dadelijk heb ik LVNVL Disappear, maar nu Sterrenstralen.

Met me stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die je zei, wil je er niet bij. Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hier naar kijkt. Vuist in de lucht, als je me begrijpt.

Die broke days ben ik zat, probeer te ontsnappen, maar nog zit ik vast. Leg mijn gedachten even door te typen en was het de 15e eeuw uit de kwast. Nu kijk je me aan van wat zegt deze gast. Wacht even, luister goed, je raakt gara verrast. Verander je mindset, is wat ik zeg. Een andere man met hetzelfde hart, hey, dat ben ik nu en ik blijf hoe ik was. Zit voor me wederaf dingen te kopen, maar heb niet eens pap voor mezelf in mijn zak. Ik hoop niet dat ze te veel nu verwachten, maar ik ga er alles geven. Je mag alles nemen, al die

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
5: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
7: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Nu in de bioscoop.
1: We are.
12: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
1: Let's

0: Ja, dat was Yves Laurent met een jongeman van de wegen. En zoals ik al zei, we krijgen Age met Doughboy, de Ring My Bell Dutch Remix. Hey,
1: Dus. Yeah.

H is dit standaard. Hij doet dat vaker als hij een hit heeft. Dan gaat hij internationaal remixes doen. Ik weet niet of jullie nog de track Taste kunnen herinneren. Dan gaan we denk naar 2015, 16 of zo. Toen is daar ook een remix geweest. Met de man die nu is gestopt met rappen. Ja, heeft een nieuwe single gedropt met insane visuals. Niet voor

0: vroeg wat een pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Joey AK met Back, hoor je bij Pastaux op Galaxy Radio. Dadelijk heb ik Oyster met Super Amazing voor je klaarstaan. Maar het is tijd voor de track die vorige week dropte. Van de man die je voorheen kende als Shep 500. De 500 is gelaten. Het moest

0: dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke skaar zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: What's good, it's Metro Boomin.
2: This your boy Moonwalk.
3: Hip-hop, play all the music.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En een andere vraag, want dat is dat iets wat ik vaak voorbij zie komen en misschien stiekem ook zelf eraan meedoen. Ik moet ook naar jullie twee kijken trouwens.
3: Yeah.
2: Is van dat je iets aan jezelf constateert of bij een ander. En dan ga je daar een diagnose over stellen en zeggen dat het is. Hé, je hebt dit trauma of je bent aan het gaslighten. Wat vind je daarvan? Wat moeten we daarmee doen?
3: Nu komt het.
0: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
5: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
6: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.
7: Wout presenteert Wout Pest de Oud.

0: Dit is Pass the Aux op Galaxy.
1: Het is bijna tijd voor de Pass the Aux freestyle. Cephalini in de building na de tune die je nu hoort. Dus blijf sowieso wachten tot die Pass the Aux freestyle. Zoals KM zou zeggen. Blijf rustig.

0: Freestyle Sessions.
1: Laatst zag je hem als verrassing in een sessie van AH7. Vandaag is hij back solo om jullie te blessen met wat bars. We zijn vandaag met Seferlini, man. Let's get it. Ah. Seferlini van de buurt, Amati. Het heeft te lang geduurd, Amati. Luister.
2: Kom op, man.

0: Simbrita, moet jij wegkijken.
1: En al die mannen weten van me, ik maak echt cijfers.
0: Deze tijden doe ik bed. En voor die rappers is het bedtijd, man. Geboren soldaat, ik hoorde, je bent net strijder.
2: Shit, man. Paas trouwens op Galaxy Radio, man. Cefalini, Pito in de building. Breda in de building, hè.
0: En zo naar hoog vucht aan Mattie.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.
4: Hey! Oh. Hip-hop, I hope you know my song.
5: Hallo,
6: we are Galaxy.
7: Hey, het is DJ Roffa, bitch.

0: Dit is Pass the Aux op Galaxy.
1: Ja, ja, je hoorde Dim It Down, heerlijke tune. Nog even een shout-out naar Cefalino en Pinto hier in de building voor die... ...de beste vorm van Cefalino die ik heb gezien. Maar nu

0: and this is how we put it down. I made the radio rock. We are Galaxy. That's right.
1: Ja, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze episode van Paastalks op Galaxy Radio. Tune in, volgende week, zelfde tijd, heb ik weer een nieuwe freestyle voor jullie ook in de show. Om af te sluiten, de man die recent vrij is gekomen, Saaf, Macho Man. Een hele fijne avond.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM.
6: Dit is de Galaxy News Update. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Als aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu, in de bioscoop.
8: We are...
16: Hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
19: Een hele goede avond. Van 9 tot 11 uur help ik jou door je avond heen. De maandagavond. En gaan we jouw weekend een klein beetje verlengen. Het weekend wordt gewoon een dagje langer hier met Wes op Galaxy Radio. Van 9 tot 11 uur dus. En iedere ochtend van 10 tot 12. Maar nu dus iets meer energie.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
19: Maar we beginnen rustig met Man I Need hier. Olivia Dean, Galaxy Radio.

Jij wil mee, maar jij hebt die Ducati niet. De killen komen, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, Teama, brada, yuma, pima. Umik isi, teo is doi na blaka bima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over lawina.

Ja, ik kan mezelf wel een city boy noemen. Burner Boy hoorde je dus bij Galaxy Radio met City Boys van. Ja, ik weet niet waarom, maar de stad doet iets met mij. Ik ben niet iemand die in een dorp moet gaan wonen of iemand die ergens in een nieuwbouwwijk moet gaan wonen. Nee, midden in de stad is waar het voor mij allemaal om gaat. Het is levendig, er gebeurt veel. Er zijn winkels, restaurants, snackbarren. Gewoon, er gebeurt iets. Het leeft een beetje. En ik moet zeggen, er komt nu een punt aan voor mij waar ik de keuze moet gaan maken. Blijf ik wonen in de stad waar ik graag wil wonen? Of ga ik naar een andere plek toe? Want ik heb natuurlijk een hele leuke vriendin die ook met mij wil gaan samenwonen. Die ook gelukkig van de stad houdt, maar die wel zegt, ik wil liever ietsje meer op de rand van de stad wonen. Ik hou wel van een beetje reuring, een beetje mensen om me heen. Maar als ik me kan terugtrekken, dan is het ook wel prima. En ik moet zeggen, ik kan me daar wel redelijk in vinden. Een klein beetje meer op de stad, op de rand gaan wonen. Want daar kun je toch iets meer rust vinden. Want ik moet wel zeggen, als je midden in de stad woont en het is weekend en mensen gaan op stap, mensen gaan uit, dan maken ze toch geluiden, dat is ongelooflijk. En geluiden vanuit het diepst van je buik die je door heel de straat heen hoort galmen. Als mensen dronken zijn, dan hebben ze geen grenzen meer. En dan krijg je dus wel wat overlast als je midden in de stad woont. Maar goed, ik zou daarom zeggen, kies lekker wat jij het leukst vindt. Pongo ga je horen, Russian hier bij Galaxy Radio. En zometeen nog Outkast, Roses.

0: alle baddies, daarvoor die Roses, Outkast, Deep Galaxy Radio. En zometeen nog een track die niks voorstelt, maar die eigenlijk wel heerlijk is. Stelt niks voor, hoor je zometeen Sluwe Olie. En Ben met Serrano komt er nu nog aan. En straks nog een track die je veel hoorde in het begin van dit jaar. Je hoort zometeen welke dat gaat zijn. We pakken het weekend ietsje langer door vandaag hier op de maandag met West of Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is for the night workers, the wide awakes, the stay up lates. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio. There's no excuse to go to bed early anymore. We are Galaxy Radio.
2: On FM, DAB, and in the free radio app.
3: This is Trent Center, whatever she do, they bite. I like to take it down and then I get.

0: Zandvoort.
1: Ik ben benieuwd, hoe was jouw weekend? Heb je je een beetje kunnen gedragen? Heb je lekker rustig aangedaan? Heb je gewoon een chill weekendje gehad? Of ben je op stap geweest? Ben je uit geweest? Heb je je misdragen? Of sta je misschien nog steeds op die afterparty? Ik hoor het zo meteen heel graag van je. Afterparty ga je horen. Kleine John.

Flo Milde voor die Shakira. Je bent Galaxy Radio samen met Burna Boy. En mijn vraag aan jou was dus: wat heb jij afgelopen weekend uitgesproken? Heb je rustig aangedaan? Ben je op stap geweest? Heb je je misdragen? Sta je nog steeds op een afterparty? Of waar ben je nu? Of is je weekend voorbij en ben je gewoon helemaal brak? Nou, ik kreeg al berichtjes binnen vanuit jullie. En ik kreeg een berichtje vanuit Dana die zegt: nou, meestal ga ik wel op stap. Meestal ga ik echt tot het gaatje. En gaat de alcohol er zeker in. En heb ik nu een flinke kater. Maar ik dacht, dit weekend ga ik mezelf in zijn beetje inhouden. En even rustig aandoen. En ze zegt ook: ik moet wel, want ik word een dagje ouder. En het is ook allemaal wat minder leuk aan het worden, zegt ze. Het stappen. En dat merk je ook wel om je heen. Hè? Mensen die gaan minder op stap. Mensen kiezen er meer voor om lekker thuis te blijven en rustig aan te doen. En als ze een beetje gek doen, dan doen ze dat meestal thuis. Gewoon in je eigen omgeving. En ik geef ze groot gelijk, want thuis heb je alles. Het kost al meer dan genoeg, dus ik geef je groot gelijk.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestwoorden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
5: The city clocked in.
6: Yeah. In your car on the app.
7: The city clocked in.
8: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
9: Sugar.
10: Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
0: We are...
14: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
18: Ja, 1 dagje extra weekend, dat wil natuurlijk iedereen wel een beetje. Dus vandaag gaan we het weekend een dag langer maken hier op de maandag met Wes op Galaxy Radio van 9 tot 11 uur. Hoor je mij, dus nog een vol uur met een ietsje langer weekend. Zometeen, laat me zien, ga je horen. Party Next Door komt er nog aan. Die Trying naar deze Ring My Bell.
17: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.

Laat me zien, hoor je bij Galaxy Radio. Zometeen Idali. Nooit echt van mij komt eraan. Na deze, de man die 300.000 euro vraagt voor een optreden. Waarvan jij misschien denkt, dat is heel veel. Dat is relatief weinig, want een Drake bijvoorbeeld of een Eminem, die vraagt zo tussen de 1 en de 6 miljoen. Party Next Door daarentegen, 300.000 dus. Die Trying ga je horen.

0: 5'9 brown eyes.
1: Met Raindance maken we ook het weekend een dagje langer hier op de maandag met Desktop Galaxy Radio. We pakken hem gewoon lekker door een dagje langer. En ik hoop dat jij er lekker in zit vanavond ook nog steeds. En dat je morgen weer fris en fruitig aan het werk kan. Die gun ik jou gewoon. Zometeen, Rue Baby komt eraan. Papa Smoke samen met Chris Brown. Na feit hier bij Galaxy Radio. We gaan een klein beetje dansen. Zet die radio maar ietsje harder.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Pop Smoke, Chris Brown, Woo Baby. Zometeen Ewen Star, Where Do We Go? Mijn lievelingsartiesten. Na de vrouw met de mooiste stem van de wereld, al zeg ik het zelf. G Diego, So Good, samen met Kendrick Lamar.

Where Do We Go? Evan Starr hier bij Galaxy Radio. Ja, het weekend een dagje langer gemaakt met jou samen. En morgen ben ik gewoon weer op jouw werkdag van 10 tot 12 in de morning. Om jouw werkdag ietsje meer energie te geven. En jou door je ochtend heen te loodsen. Ik ga snel naar huis toe en lekker naar bed toe. Ben ik er morgen gewoon weer. Tot morgen!

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Tina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
2: We are
9: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
12: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
4: Waar was hij?
3: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was, man. Bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
4: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
5: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
3: Oké, ik hoor je.
5: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
6: Hey, yo, everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
8: I'm here.
9: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.
1: If the world's too loud, tap in with Rosa G, Midnight R&B Therapy. Nightfall don't mean it's over. It means Rosa G's just getting started.
10: This is Rosa's world.
11: Hello? Yeah. Oh, you ordered

0: daarom kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.